The Electric Prunes. Een mes in F minor met die album Weird Gloria. Next is voor The Good Choice of Caroline, The Velvet Underground van 1966 en Venus in Verse.